0: 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noord-Weemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, meldt de minister van Energie en Mijnbouw. Veel wijken in Havana zitten hierdoor tot 22 uur per dag zonder stroom. De elektriciteitsvoorziening draait nu op binnenlandse olie, aardgas en duurzame energie. De tekorten zijn het gevolg van een Amerikaanse blokkade op olieleveranties aan Cuba. De Amerikaanse Senaat heeft Kevin Warsh benoemd tot voorzitter van de centrale bank. Hij volgt Jerome Powell op, van wie de termijn als voorzitter afloopt op vrijdag. Warsh werd eind januari voorgedragen door president Trump. Warsh kreeg steun van 54 senatoren, 45 stemden tegen. Powell blijft aan als bestuurslid van de Federal Reserve. Netflix biedt vanaf volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame aan. Kijkers kunnen dan kiezen tussen minder betalen met advertenties of meer betalen voor een reclamevrij abonnement. In Duitsland kost het reclameabonnement €4,99 per maand. Wat de prijs in Nederland wordt, is nog niet bekend. In Eersel heeft vanmiddag een windhoosschade veroorzaakt. Bij meerdere huizen waaiden dakpannen van het dak en tientallen bomen zijn omgevallen. Niemand raakte gewond. De N397 werd gedeeltelijk afgesloten door omgevallen bomen en opruimwerkzaamheden. Het KNMI had eerder vandaag code geel afgegeven vanwege onweersbuien, hagel en windstoten. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse Senaat heeft Kevin Warsh benoemd tot voorzitter van de Centrale Bank. Hij volgt Jerome Powell op, van wie de termijn als voorzitter afloopt op vrijdag. Warsh werd eind januari voorgedragen door president Trump. Warsh kreeg steun van 54 senatoren, 45 stemden tegen. Powell blijft aan als bestuurslid van de Federal Reserve. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, meldt de minister van Energie en Mijnbouw. Veel wijken in Havana zitten hierdoor tot 22 uur per dag zonder stroom. De elektriciteitsvoorziening draait nu op binnenlandse olie, aardgas en duurzame energie. De tekorten zijn het gevolg van een Amerikaanse blokkade op olieleveranties aan Cuba. De PVV gaat waarschijnlijk voor het eerst meebesturen in een Nederlandse gemeente. In Rukven tekenden de PVV, de Rukvense Volkspartij en het CDA een coalitieakkoord. Namens de PVV is Wesley Tak voorgedragen als wethouder. Netflix biedt vanaf volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame aan. Kijkers kunnen dan kiezen tussen minder betalen met advertenties of meer betalen voor een reclamevrij abonnement. In Duitsland kost het reclameabonnement €4,99 per maand. Wat de prijs in Nederland wordt, is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Una música ahí tremenda. Ipa.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse verslavingsbegeleider Eric Fleming is in Los Angeles veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn rol in de dood van acteur Matthew Perry. Fleming bezorgde de fatale dosis ketamine aan Perry en werkte later mee met justitie. Hij wees daarbij Jasveen Sanga aan als leverancier van de drugs. Israëlische aanvallen hebben in bijna een maand tijd ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen, melden Libanese autoriteiten. Sinds het bestand van 17 april gaan gevechten en luchtaanvallen in Zuid-Libanon door. Ook Hezbollah voerde opnieuw drone-aanvallen uit op Israëlische doelen. Op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden in de haven van Bordeaux is het norovirus vastgesteld. Bijna 50 passagiers en een bemanningslid kregen maag- en darmklachten. Een 92-jarige Britse passagier overleed, maar het is nog onduidelijk of dat door het virus komt. Vandaag beginnen de play-offs in het Nederlandse hockey. Bij de mannen spelen Pinoquet tegen Rotterdam en Amsterdam tegen Oranje-Rood. Bij de vrouwen nemen Kampong en Den Bossen tegen elkaar op, evenals Amsterdam en SCHC. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, via nos.nl en de NOS-app. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Israëlische aanvallen hebben in bijna een maand tijd ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen, melden Libanese autoriteiten. Sinds het bestand van 17 april gaan gevechten en luchtaanvallen in Zuid-Libanon door. Ook Hezbollah voerde opnieuw drone-aanvallen uit op Israëlische doelen. De Amerikaanse verslavingsbegeleider Eric Fleming is in Los Angeles veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn rol in de dood van acteur Matthew Perry. Fleming bezorgde de fatale dosis ketamine aan Perry en werkte later mee met justitie. Hij wees daarbij Jasfine Sanga aan als leverancier van de drugs. Vandaag beginnen de play-offs in het Nederlandse hockey. Bij de mannen spelen Pinoquet tegen Rotterdam en Amsterdam tegen Oranje-Rood. Bij de vrouwen nemen Kampong en Den Bossen tegen elkaar op, evenals Amsterdam en SCHC. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, via NOS.nl en de NOS-app. Op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden in de haven van Bordeaux is het norovirus vastgesteld. Bijna 50 passagiers en een bemanningslid kregen maag- en darmklachten. Een 92-jarige Britse passagier overleed, maar het is nog onduidelijk of dat door het virus komt. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.

0: radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.
1: Deja de mentirte.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Wateringen is vanochtend rond 9:15 een auto een supermarkt aan de struik van Bergenstraat binnengereden. De bestuurder raakte niet gewond. De schade aan het pand en de inventaris is groot, maar de supermarkt bleef open. De brandweer heeft de auto uit de winkel gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgepakt op verdenking van witwassen. De rechtbank hield hem na 3 dagen verhoor aan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. De zaak hangt samen met een corruptieschandaal bij energiebedrijf Energoatom, waarbij ook andere naasten van Zelensky verdacht zijn. Nederland had voorafgaand aan de VN-stemming in maart over het bestempelen van de transatlantische slavenhandel als ernstigste misdaad tegen de menselijkheid geen contact met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Nederland onthield zich, samen met 51 andere landen, van stemming. Volgens regels had Nederland dit moeten bespreken met de Caribische delen van het Koninkrijk. In India zijn door noodweer in de deelstaat Uttar Pradesh 96 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Zeker 53 mensen raakten gewond. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren overleden. De meeste slachtoffers vielen door omgevallen bomen of ingestorte gebouwen. Noodweer komt in deze regio vaker voor in de maanden voor de regentijd. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

hits waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard. Only 7 seconds.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgepakt op verdenking van witwassen. De rechtbank hield hem na 3 dagen verhoor aan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. De zaak hangt samen met een corruptieschandaal bij energiebedrijf Energoatom, waarbij ook andere naasten van Zelensky verdacht zijn. In Wateringen is vanochtend rond 9:15 een auto een supermarkt aan de struik van Bergenstraat binnengereden. De bestuurder raakte niet gewond. De schade aan het pand en de inventaris is groot, maar de supermarkt bleef open. De brandweer heeft de auto uit de winkel gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In India zijn door noodweer in de deelstaat Uttar Pradesh 96 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Zeker 53 mensen raakten gewond. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren overleden. De meeste slachtoffers vielen door omgevallen bomen of ingestorte gebouwen. Noodweer komt in deze regio vaker voor in de maanden voor de regentijd. Nederland had voorafgaand aan de VN-stemming in maart over het bestempelen van de transatlantische slavenhandel als ernstigste misdaad tegen de menselijkheid geen contact met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Nederland onthield zich, samen met 51 andere landen, van stemming. Volgens regels had Nederland dit moeten bespreken met de Caribische delen van het Koninkrijk. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse Khoury Richens is veroordeeld tot levenslang, zonder kans op vervoegde vrijlating, voor de moord op haar man in 2022. Zij vergiftigde hem met fentanyl. De zaak kreeg aandacht omdat Richens kort na zijn dood een kinderboek over rouw schreef. De erfenis gaat naar de kinderen, beheerd door de zus van het slachtoffer. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Er werden honderden drones en raketten afgevuurd. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin van een ingestort appartementencomplex. Ook gisteren vielen er bij soortgelijke aanvallen zeker 6 doden. Madonna, Shakira en BTS verzorgen de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal op 19 juli in het MetLife Stadium bij New York. Het is de eerste keer dat er een optreden plaatsvindt bij een WK-finale. Het toernooi duurt van 11 juni tot en met 19 juli, met 48 teams en 104 wedstrijden. Ryan Thomas van PEC Zwolle is geselecteerd voor het WK met Nieuw-Zeeland. De ploeg neemt het in de groepsfase op tegen België, Egypte en Iran. Nieuw-Zeeland deed in 1982 en 2010 ook mee, maar won toen geen wedstrijden. Meerdere spelers in de selectie hebben Nederlandse connecties, waaronder Michael Wout en Nando Pijnaker. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Er werden honderden drones en raketten afgevuurd. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin van een ingestort appartementencomplex. Ook gisteren vielen er bij soortgelijke aanvallen zeker 6 doden. De Amerikaanse Khoury Richens is veroordeeld tot levenslang, zonder kans op vervoegde vrijlating, voor de moord op haar man in 2022. Zij vergiftigde hem met fentanyl. De zaak kreeg aandacht omdat Richens kort na zijn dood een kinderboek over rouw schreef. De erfenis gaat naar de kinderen, beheerd door de zus van het slachtoffer. Ryan Thomas van PEC Zwolle is geselecteerd voor het WK met Nieuw-Zeeland. De ploeg neemt het in de groepsfase op tegen België, Egypte en Iran. Nieuw-Zeeland deed in 1982 en 2010 ook mee, maar won toen geen wedstrijden. Meerdere spelers in de selectie hebben Nederlandse connecties, waaronder Michael Wout en Nando Pijnaker. Madonna, Shakira en BTS verzorgen de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal op 19 juli in het MetLife Stadium bij New York. Het is de eerste keer dat er een optreden plaatsvindt bij een WK-finale. Het toernooi duurt van 11 juni tot en met 19 juli, met 48 teams en 104 wedstrijden. Dan lokaal nieuws. Woensdagavond is een fietster bij het strand van Luna in Heer Hugo Waard gewond geraakt door een val. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten haar na behandeling naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar 2 moeders uit Oost-Groningen wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje belandde begin dit jaar tot 2 keer toe in het ziekenhuis en werd in februari in kunstmatige coma gebracht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het Maastricht UMC laat patiënten bij sommige operaties sinds kort thuis slapen de nacht voor hun ingreep. Dit gebeurt nu standaard bij darmkankeroperaties. De proef blijkt positief en levert volgens het ziekenhuis kostenbesparing op. Er wordt onderzocht of meer operaties zonder opname vooraf kunnen. Opname blijft mogelijk voor wie te nerveus is. Alle 26 opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die afgelopen dinsdag in Eindhoven arriveerde, testten bij aankomst negatief op het Andesvirus. Onder de groep was 1 Nederlander. Het RIVM adviseert diegene 6 weken thuisquarantaine. Tijdens de reis overleden 3 mensen aan het virus en raakten 7 anderen besmet. Het cruiseschip voer onder Nederlandse vlag. Vanochtend is opnieuw een ree gered uit een gracht in Leeuwarden. Medewerkers van de dierenambulance haalden het dier uit het water voordat de brandweer arriveerde. Het dier bleek gezond en is vervolgens buiten de stad vrijgelaten. De afgelopen weken zijn meermaals reeën uit het water gered en later uitgezet in verschillende gebieden. Dan lokaal nieuws. Het evenement Power Valley in Langerdijk is op het laatste moment afgelast door de ontdekking van een nest ransuilen met jongen op het terrein. De wet schrijft dan volledige natuurbescherming voor. De organisatie en betrokkenen spreken van een grote teleurstelling. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien, minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard.
7: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Maastricht UMC laat patiënten bij sommige operaties sinds kort thuis slapen de nacht voor hun ingreep. Dit gebeurt nu standaard bij darmkankeroperaties. De proef blijkt positief en levert volgens het ziekenhuis kostenbesparing op. Er wordt onderzocht of meer operaties zonder opname vooraf kunnen. Opname blijft mogelijk voor wie te nerveus is. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar twee moeders uit Oost-Groningen wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje belandde begin dit jaar tot 2 keer toe in het ziekenhuis en werd in februari in kunstmatige coma gebracht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vanochtend is opnieuw een ree gered uit een gracht in Leeuwarden. Medewerkers van de dierenambulance haalden het dier uit het water voordat de brandweer arriveerde. Het dier bleek gezond en is vervolgens buiten de stad vrijgelaten. De afgelopen weken zijn meermaals reeën uit het water gered en later uitgezet in verschillende gebieden. Alle 26 opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die afgelopen dinsdag in Eindhoven arriveerde, testten bij aankomst negatief op het Andes-virus. Onder de groep was 1 Nederlander. Het RIVM adviseert diegene 6 weken thuisquarantaine. Tijdens de reis overleden 3 mensen aan het virus en raakten 7 anderen besmet. Het cruiseschip voer onder Nederlandse vlag. Dan lokaal nieuws. Een jonge fietster is woensdagavond ten val gekomen bij een aanrijding op de Westtangent in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 8 uur ter hoogte van de stationsweg. De fietster stak de Westtangent over toen zij in aanraking kwam met een personenauto die over de Westtangent reed. Door de botsing kwam de jonge vrouw ten val. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Een overbrenging naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het tractor- en truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Een broedende ransuil op recreatieterrein Geestme Ambacht heeft geleid tot afgelasting van het evenement dat gepland stond op 22 en 23 mei. De ransuil is een beschermde diersoort, waardoor er tijdelijk geen activiteiten mogen plaatsvinden. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag aangeboden wegens gebrek aan vertrouwen in premier Starmer. Starmer ligt al onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag vorige week. Binnen Labour groeit de roep om zijn vertrek. Ook andere mogelijke opvolgers, zoals Angela Rayner, profileren zich na het afronden van een belastingonderzoek. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen nadat hij gisteren met 194 km per uur over de Wildse Dijk bij Marenkessel reed,

0: maar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom werd 121 gemeten. Het Openbaar Ministerie beslist later over vervolging of een boete. De dijk staat bekend om snelheidsovertredingen. Kampong en Den Bosch hebben het eerste duel in de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap hockey voor vrouwen met 1-1 gelijk gespeeld in Utrecht. Zaterdag volgt om 2:00 de return in Den Bosch. Den Bosch moest kiepster Josine Koning missen. Kampong kwam op voorsprong. Den Bosch maakte gelijk via een strafcorner. Dan lokaal nieuws. Een jonge fietster is woensdagavond ten val gekomen bij een aanrijding op de Westtangent in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 8:00 ter hoogte van de Stationsweg. De fietster stak de Westtangent over toen zij in aanraking kwam met een personenauto die over de Westtangent reed. Door de botsing kwam de jonge vrouw ten val. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Een overbrenging naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag aangeboden wegens gebrek aan vertrouwen in premier Starmer. Starmer ligt al onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag vorige week. Binnen Labour groeit de roep om zijn vertrek. Ook andere mogelijke opvolgers, zoals Angela Rayner, profileren zich na het afronden van een belastingonderzoek. Het tractor- en truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Een broedende ransuil op recreatieterrein Geest Me Ambacht heeft geleid tot afgelasting van het evenement dat gepland stond op 22 en 23 mei. De ransuil is een beschermde diersoort, waardoor er tijdelijk geen activiteiten mogen plaatsvinden. Kampong en Den Bosch hebben het eerste duel in de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap hockey voor vrouwen met 1-1 gelijk gespeeld in Utrecht. Zaterdag volgt om 2 uur de return in Den Bosch. Den Bosch moest kiepster Josine Koning missen. Kampong kwam op voorsprong. Den Bosch maakte gelijk via een strafcorner. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen nadat hij gisteren met 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel reed, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom werd 121 gemeten. Het Openbaar Ministerie beslist later over vervolging of een boete. De dijk staat bekend om snelheidsovertredingen. Dan lokaal nieuws. Een jonge fietster is woensdagavond ten val gekomen bij een aanrijding op de Westtangent in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 8 uur ter hoogte van de stationsweg. De fietster stak de Westtangent over toen zij in aanraking kwam met een personenauto die over de Westtangent reed. Door de botsing kwam de jonge vrouw ten val. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Een overbrenging naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen. Enkele buien, vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider-auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse dijk bij Maren-Kessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. Dan lokaal nieuws. Een jonge fietster is woensdagavond ten val gekomen bij een aanrijding op de Westtangent in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 8 uur ter hoogte van de Stationsweg. De fietster stak de Westtangent over toen zij in aanraking kwam met een personenauto die over de Westtangent reed. Door de botsing kwam de jonge vrouw ten val. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Een overbrenging naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen. Enkele buien, vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse Dijk bij Maren-Kessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. Dan lokaal nieuws. Vanochtend heeft er een ongeval plaatsgevonden op de gedempte veert in Sint Pancras. De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een boom. De bestuurder werd na een zoekactie niet aangetroffen door de politie. Een bergingsbedrijf zal de personenauto afslepen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen. Enkele buien, vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

de beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.

0: de radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse dijk bij Maren-Kessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider-auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. Dan lokaal nieuws. Vanochtend heeft er een ongeval plaatsgevonden op de gedempte veert in Sint Pancras. De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een boom. De bestuurder werd na een zoekactie niet aangetroffen door de politie. Een bergingsbedrijf zal de personenauto afslepen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

Blushing it out, baby. Make it hot, baby.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.